0: dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen, maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dat zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
7: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurzaal.
8: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
11: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
5: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
11: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van, kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
12: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Iedereen
14: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
5: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten en die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
20: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: In het Oostends dialect testen wij vandaag de kennis van Roland de Snerk over zijn eigen Oostends woordenboek. Roland, in je woordenboek heb ik hier een woord gevonden. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar gehuzzeld?
22: Ja. Gehuzzeld komt van het werkwoord huzzelen. Huzzelen, dat is krioelen. Het huzzelt van de biem. Er zitten veel bijen. Het huzzelt van de mieren. Er zijn veel mieren. Oostende is gehuzzeld van de aspenslags. Dat wil zeggen dat er veel aspenslags in Oostende wonen. Dus gehuzzeld betekent... wordt gebruikt als men bedoelt dat iets in zeer talrijk voorkomt.
21: En van welk werkwoord komt het precies?
22: De oorsprong daarvan heb ik niet kunnen achterhalen. Het komt van huzzelen, maar waarmee huzzelen dan etymologisch verwant is, dat heb ik niet kunnen vinden.
21: Ja. Morgen een nieuwe aflevering van het Oostends dialect met Roland de Snerk.
14: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
13: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
23: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven, wat dat goed nieuws is. Tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
23: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
13: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee regionieuws.
4: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei éénrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
13: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
23: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
23: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
13: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Nieuws en info.
8: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
12: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme, maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
25: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
26: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
28: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
29: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
28: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
29: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
28: En die beelden worden bekeken?
29: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
28: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
29: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionieuws.
5: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
5: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
28: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
29: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
28: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
29: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
28: En die beelden worden bekeken?
29: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
28: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
29: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
6: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
28: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
6: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
28: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
6: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
14: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
18: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
19: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
29: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
28: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
28: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
28: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaul hier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
24: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
23: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
25: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Maar als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Beste Noordzeemensen, in de begintijd van de limonade was er ook al water met bubbels. Nu, prik genoemd. Je had in Oostende het limonadefabriekje van Verborg en dat was op de Elisabethlaan. Limonade werd maar een keer op een weg gedronken, zeker niet alle dagen, want daarvoor hadden we kroontjeswater. Bij ons thuis gingen we zelfs bij ons pot eten, dat betekent een warme maaltijd, met ons glas naar de waterstein en deden dat vuil lopen met bokwater, wat nu platwater genoemd wordt. Maar wat was dan onze Oostendse naam voor water met bubbels, voor spuitwater, voor spaarrout? Wel, dat heb ik moeten halen bij onze niet genoeg geloofde Oostendse schrijver en heemkundige Arie Sleeks. Hij vermeldt het in zijn vierde boekje van de folklore-reeks. Dat was stralend water. Ik vind dat eigenlijk wel een heerlijk woord die dit goed weergeeft. Stralend water.
21: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
28: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
29: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
28: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
29: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
28: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
29: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumas.

0: jaarrekening van 25, dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen, maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dat zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Regionieuws.
3: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
6: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond

0: het dierenasiel, want daar was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
1: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
1: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
1: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
1: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
0: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
0: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
11: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
0: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
11: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
13: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
14: We hebben een Oostense kunstenares die doet
7: doodelt. Dat is kunst maken met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
15: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Paul de Grave van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
0: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
16: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
15: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
21: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
14: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Dirk Beirens, gids bij Lange Nelle. Je hebt het vandaag over het Choppesbier.
22: Het Choppesbier, ook wel Jopenbier genoemd, werd verkocht aanspronkelijk bij Potvliegen. En Potvliegen had een pand op de hoek van de Kaaistraat en de Paulusstraat. Dat was een commerce pour vin et liqueur. En daar heeft hij dus ook het Danzig bier, want het Jopenbier komt oorspronkelijk uit Danzig, verkocht aan mensen die vooral voor hun kinderen kloektebier zochten. Jopenbier werd toen gemaakt uit een mengeling van zware, zoete wijnsoorten zoals Malaga, Porto en Muscatel en zo. En daar waren heel wat kruiden in verwerkt die Potvliegen betrok uit Griekenland. Later is het pand een winkel voor hengels, voor de visserij geworden. En nu zal het verbouwd worden. Maar in de gevel zijn nog verwijzingen naar de liqueurwinkel met wijnranken en mandjes en zo. Het Choppesbier werd dus gekocht om kinderen kloekte bij te brengen. En zij mochten dat meenemen naar school om er tijdens de pauze van te drinken.
0: En waar bevindt het pand zich precies, Dirk?
22: Het pand bevindt zich op de hoek van de Paulusstraat en de Kaaistraat.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
7: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
7: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
5: Als we spreken over transmigranten, is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones. En dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
16: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
9: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
10: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
11: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
7: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
8: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
9: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
10: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
12: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De nieuwbouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
14: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
10: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
17: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
18: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken als een kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Dirk Berends, er zijn ooit nog autosnelheidswedstrijden geweest in Oostende.
20: Dat klopt. In de Belle Époque-periode was er elke zomer afspraak voor La Semaine d'Oostende. En de wagens kwamen voorbij aan Petit Paris. De wedstrijd bestond uit een parcours van 400 kilometer. Eigenlijk 12 ronden van telkens ongeveer een 33 kilometer. Men vertrok ongeveer waar nu de Koninklijke Villa is. En men stormde naar Nieuwpoort toe. Juist voor Nieuwpoort draaide men af langs het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En dan vervoegde men weer de Torrelse Steenweg ter hoogte van Snaaskerke. En zo kwam men Petit Paris binnen via een stadsvilla die ik me nog van in mijn jeugd herinner. De stadsvilla met heel veel beelden op. En die heette toen Karel de Stoute op de hoek van de Torrelse Steenweg en de Koninginnenlaan. Het beeld dat ik voor mij heb, uiteraard uit een magazine, is die van de zekere Giappone, die met een Lion Peugeot, zoals men dat toen heette, de race gewonnen had in 1909.
19: Meer dan 100 jaar geleden, wat waren de snelheden van die wedstrijden?
20: Dat is echt ongelooflijk. Ik dacht eerst, ja, dat is al 20, 30, 40. Nee, de exacte gemiddelde snelheid was 87,5 kilometer per uur voor de winnaar.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het Casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
16: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen besturen.

0: in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
6: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
6: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
6: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
8: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
9: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.

0: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
5: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
10: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
7: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
11: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: We hebben het nu over het Oostends dialectwoord keukelen. Roland, wat betekent keukelen precies?
13: Wel ja, Edwin, alweer zo'n woord dat bijna ter ziele gegaan is. Het Nederlands kent ook keukelen. En daar betekent het buitelend vallen. Wij zouden zeggen het tumuletten maken. Maar het Oostendse werkwoord keukelen, dat heb ik tot nu toe nergens kunnen terugvinden. Ik bedoel daarmee in geen enkel ander dialect of taal. Keukelen is een plezant en zeer eenvoudig kinderspel, al kunnen volwassenen het ook spelen. In deze tijden dat alle jongeren alles hebben en zich toch nog vervelen, zou het keukelen misschien opnieuw ingang kunnen vinden. Ik hoor de laatste tijd allerlei namen van voor ons nieuwe spelletjes uit China en Japan als het Ho en vele andere. Hier dan de uitleg over ons, keukelen. Eerst en vooral moet er een veldindeling gemaakt worden, of zeg maar, een bord moet er zijn. Je tekent horizontaal drie punten, A, B en C. Parallel daaronder nog eens drie, D, E en F. En tenslotte hieronder de laatste drie punten, G, H en I. In totaal dus negen punten. Die negen punten verbind je horizontaal en verticaal met elkaar. Nu kan het eigenlijke spel beginnen. Er zijn twee medespelers die elk drie stenen of knopen bezitten. Het gaat erom om het eerst die drie op één rij te krijgen op bovengenoemd veld. Hoe gaat dat dan? De eerste speler mag zijn eerste steen op A, B, C, D of G of verder leggen. De tweede dan op een ander punt. De eerste legt dan weer een steen en de tweede ook zijn tweede steen. Tot dan is er niks gebeurd. Maar nu zou de eerste speler zijn derde steen zo kunnen leggen dat hij er drie op een rij geeft. En dat moet de tweede speler met zijn steen verhinderen door zijn steen daar te leggen. En zo wordt er verder gespeeld tot één van beiden zijn concentratie wat verliest en de andere kan winnen door drie stenen of knopen op één rij te krijgen.
12: Het lijkt me een heel leuk spelletje.
13: Heel leuk.
12: Bedankt, Roland.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
4: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
14: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
7: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
13: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
13: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
13: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
13: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. zegt organisator Poldergraven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
13: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
13: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
13: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
13: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
12: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
15: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
17: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
19: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
14: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
14: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
20: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
25: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
22: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
26: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Gidschem Danens, we praten nog steeds over de SCO, de CO. In de jaren 50 was er daar die grote overstroming. Hoe deed de CO dat toen?
27: Ja, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedde een bijzonder hevige storm die grote schade aanbracht. In een half uur tijd was de hele binnenstad onder water. Kelders en hoofdlokalen van de SCO waren ondergelopen en men had de druk met het leegpompen en ontsmetten van die ruimtes en het herstellen van liften en branders. De hulpverlening kwam snel op gang. Op diverse plaatsen in de stad werden hulpcentra ingericht waar voedsel, kledij en schoenen werden uitgedeeld. De SCO leverde 3000 broden die door het stadsbestuur werden opgeëist omdat de broden en installaties van de bakkers in de binnenstad waren vernield. De SCO organiseerde ook een grootse tombola te voordelen van de geteisterden van de overstroming. Ze haalden 100.000 frank op en het SEO-bestuur besliste daar nog eens 200.000 frank aan toe te voegen. Later dat jaar kon men zich ook kosteloos laten verzekeren tegen ongevallen. Het verzekerde bedrag was berekend op basis van het aandeel Borderel. Datzelfde jaar kwam er ook een nauwere samenwerking met coöperatieven uit het binnenland. Dat was vooral interessant voor binnenlanders op vakantie aan zee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
20: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
20: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
11: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
12: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
13: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Teikair Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autisme vriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En van, waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
12: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
14: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezend naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
16: Waar we nu staan.

0: december is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
8: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
7: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
10: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
11: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
12: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Hilde Veulemans, we gaan terug naar de tijd van de Stadsschouwburg in Oostende en de toneelverenigingen die blijkbaar niet op gelijke voet werden behandeld.
14: Nee, eerst en vooral moet ik zeggen dat toneelspelen, dat eigenlijk niet was om de mensen gewoon te amuseren. Hè. Er stond zelfs in de gemeenteraad gestipuleerd dat toneel, dat eigenlijk een school was voor opvoeding, voor verzedelijking en voor de ontwikkeling van het volk. Dus het moest dus kosher gebeuren. Oké, maar er waren dus verschillende toneelverenigingen.

0: verenigingen. Er waren toneelverenigingen die speelden in de Schouwburg en andere die dan behoorden tot de verschillende zuilen die niet speelden in de Schouwburg. Daar was ik toch wel geschrokken toen ik las welk groot onderscheid er was tussen de verschillende soorten toneelverenigingen. Wie bijvoorbeeld in de toneelschouwburg speelde, die kreeg niet alleen 300 francs per voorstelling als subsidie, stel je voor, maar die kreeg ook alles wat ze maar vroegen van materialen voor decors en zo verder gratis. En ze werden ook nog eens meegenomen in de propaganda voor de toerisme in Oostende. Die andere toneelverenigingen hadden zoveel geluk niet, want die hadden helemaal niks, geen subsidie, geen logistieke ondersteuning. Eigenlijk was dat een grote discrepantie. En gelukkig hebben ze dat dan recht gezet, zodanig dat geen toneelverenigingen niet meer extra's kregen als ze speelden in de zaal of niet. Iedereen kreeg een bedrag. Iedereen kreeg wel een steun, structureel ook. Maar er werd dubbel en dik toegezien op wat er juist vertoond werd. En dus de subsidies kwamen er alleen maar als het zedelijk was, als het deftig was en als het opvoedkundig was. Dus we zijn al gelukkig een heel stap verder. Alhoewel dat ik het nog altijd even erg betreur dat bepaalde verenigingen niet in de post kunnen. Omdat men daar wellicht voorkeur heeft aan andere verenigingen van buiten de stad.
1: En die Stadsschouwburg, waar stond die en tot wanneer werd die gebruikt?
0: Wel, die is er heel lang gestaan. Hè. Die is spijtig in de jaren 30, maar die is spijtig genoeg afgebroken. Zeer pijnlijk in de jaren 60 en men is daar nog altijd een beetje boos voor en heel bepaald op de burgemeester die toen de beslissing heeft genomen om in de plaats daarvan het grote Europacentrum te bouwen. Ja, dat is een pijnlijke periode in de geschiedenis geweest.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
5: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
6: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
13: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
5: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
6: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
11: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Paul de Grave.
10: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
16: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum Autisme vriendelijk maken.
9: En wat houdt dat concreet in dan?
16: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
9: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
16: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
9: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
16: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat is geen concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
11: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
18: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
19: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
11: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Marc Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
23: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
25: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaar.
26: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
27: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
28: Hilde Veulemans, u wil ons vandaag iets vertellen over Le Roi Carton. Hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, weet u wie Le Roi Carton eigenlijk is? Ja, ik wist het ook niet. Tot ik de verslagen van de gemeenteraad las van 1931. Daar werd Leopold II door de socialisten Le Roi Carton genoemd. Hij was niet alleen een veelbesproken figuur in verband met zijn koloniaal verleden en het geld die hij hier heeft gebracht door het harde werk en de slavenhandel daar, maar hij heeft ook heel wat kritiek op zijn hals gehaald door zijn optreden ten aanzien van de vissers. In de gemeenteraad werd zelfs geuit dat hij de civiele bescherming, met andere woorden de politie, opdracht gaf om op vissers te schieten wanneer zij het te hortig maakten. Dus het ruiterstandbeeld dat in datzelfde jaar werd onthuld, 1931, het ruiterstandbeeld ter hoogte van de Venetiaanse gaanderijen, is eigenlijk een zeer besproken iets geweest. Ook in de gemeenteraad, maar ook nadien, toen zelfs op propagandafolders van Oostende het ruiterstandbeeld als het paradepaardje naar voren werd gebracht. Dus het heeft aan vele kanten een moeilijke periode gekend.
28: En die roi carton, dat was dus de omschrijving die sommige gemeenteraadsleden de koning gaven.
29: Ja, le roi carton, dat was eigenlijk de bijnaam van Leopold II in die periode, omwille van zijn verleden en omwille van zijn wijze waarop hij optrad tegen onze eigen mensen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
3: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
3: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
3: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
3: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Dela, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
11: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
12: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
14: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
14: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
13: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een veertigtal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
7: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
21: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
22: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
23: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
24: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
25: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
25: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
25: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
23: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
11: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over leeg

0: ijdel, ledig, vandaar ook, maar het is Nederlands wat ik nu zeg, hè. Een meisje wat dat er niks in zit, is een ijdeltuit. Lijgen is laag. Als we dus ergens te velde lezen lege weg, dan is dat in feite een laag gelegen weg en zou het straatnaambord moeten vermelden lage weg. Maar dat zijn doorgaans oude namen, zoals ook die grote plas genoemd de Leeghoort. Dat heeft dus niks te maken met ledig en alles met laag. Met andere woorden, in feite zouden we niet moeten zeggen de Leeghoort, maar de Leeghoort. Leeg is bij ons niet alleen ijdel, maar ook lui. Een luiaard is een leeghoort. Hij is te leeg voor te werken. Hij heeft dus ook weinig in zijn mars. Er zit niks in. Met betrekking tot luiaards zijn er heel wat rake uitdrukkingen. Zo, luiaards zwijt is gauw gereid. En zo iemand probeert aan alle werk te ontsnappen. Vandaar als men vraagt waar hij zit, in de zinne en uit de wind, wat hij de luiaards vindt. Wat doet zo'n luiaard? Lege zakken recht te zetten, of bullen op het water slaan, of deze bijzonder grappige, wat is het dan toen? Het plafond van de nof aan het witten. Nieuwe woorden zijn neologismen, vandaar deze twee voor diepvriesfrietjes, luiaardsfritten en luiebuffenfritten. Ik denk dat de meeste luisteraars, net als ik, een vastgefritte verkiezen.
1: Zeker weten, smakelijk. En bedankt, Roland de Snerk.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
10: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

0: de Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: RTC Regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint-Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
7: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
6: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
7: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
9: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
10: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
12: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
6: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
12: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
6: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
12: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
6: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
17: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
19: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
20: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
21: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
22: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autisme vriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
22: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
22: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
22: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
8: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
9: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
10: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
11: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
11: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
11: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
11: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge. Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
18: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
18: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
18: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
18: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
16: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei 1-richtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws en info.
17: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Slaffensluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermeijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
14: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
21: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
22: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
23: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
2: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Dalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. Hey, we hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
7: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
26: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
27: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
14: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint-Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
11: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
12: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
13: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
19: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is

0: is, maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
5: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
6: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in

0: Meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Paul de Grave.
0: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
8: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
9: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
10: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
13: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
12: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
13: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
12: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
13: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk. Hè.
2: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
19: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
12: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
19: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
12: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
19: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
12: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
21: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
16: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
22: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
23: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
25: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
12: En wat houdt dat concreet in dan?
25: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
12: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
25: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
12: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
25: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
0: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
7: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
12: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
12: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera. Dus dat kan zijn, afhankelijk van de situatie, dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
12: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
12: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
10: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
15: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
17: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
21: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
18: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
12: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
18: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten? Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen? Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
12: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
18: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
12: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
18: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
0: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
23: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Hier mag je van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
27: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
28: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
29: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
30: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
0: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
12: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
0: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
12: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
12: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
23: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
13: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
14: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
15: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Take Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
12: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
12: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
0: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
23: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
21: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
12: En wat houdt dat concreet in dan?
21: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
12: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
21: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
12: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
21: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
12: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
5: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
6: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
22: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
25: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
23: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
7: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
12: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
12: En die beelden worden bekeken?
7: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
12: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
7: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
12: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
0: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
23: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld, na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
10: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
25: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
16: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag.

0: worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Brugse regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
5: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
6: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte Ra Verzijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
16: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt.
9: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostense beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
10: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredenen. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredenen en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
11: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld, na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
14: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
17: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
18: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
6: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
6: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
6: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
6: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeau, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
0: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
8: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
9: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
16: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
24: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barsten van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
11: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
11: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
13: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
14: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
16: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
9: En wat houdt dat concreet in dan?
16: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
9: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
16: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
9: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
16: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
19: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
21: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
22: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
9: Tot wanneer duren de werken?
15: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I am Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder.
27: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
29: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
29: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
9: En die beelden worden bekeken?
29: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
9: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
29: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: RTVRC Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer.

0: attracties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoogdijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
5: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
6: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal de Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen...

0: Maak die echt wel rijpen, ja.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Poldergraven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
3: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
3: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
4: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brederen, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
9: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
13: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
16: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
17: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
18: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
18: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
18: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
18: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
9: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg stadhuis even verplaatst is nu naar de Martenstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
19: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
20: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
23: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
24: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
25: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
26: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
10: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eindelijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eindelijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
10: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
10: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
10: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
8: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
8: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
8: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Beredene. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
12: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
12: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Paul de Grave.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
10: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
18: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
19: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
20: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
11: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
11: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
5: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
1: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum Autisme vriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
1: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
1: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
1: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
22: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
23: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs
7: in de Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
11: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegd.

0: 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Grave.
1: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
8: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
10: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wedstraat in het Straffesluiscentrum in Berlijn.

0: Redenen. Vanavond om 8 uur. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8 uur vanavond voor Marinka. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, le spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
12: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
9: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
18: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
19: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
20: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
21: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
21: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
21: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouw hier.
23: Ik ben David Nassus.
0: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
4: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
12: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
23: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
25: In Middelkerk, in
5: investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
7: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 16 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten 12 euro.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
13: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
13: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
13: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
13: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
23: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
23: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
23: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee, dagklapper.
25: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
26: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
26: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
26: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
26: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
4: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
19: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré-vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
20: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
21: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
27: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
5: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
27: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
5: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
27: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
5: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
27: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
21: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
24: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hansezoon.
9: zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
11: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
23: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Radio Noordzee.
5: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
13: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
5: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
13: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
21: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
5: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
23: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
21: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
21: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
15: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
16: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20.
1: Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
5: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
5: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
23: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
21: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
18: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
5: En wat houdt dat concreet in dan?
18: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
18: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
5: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
18: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
21: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de

0: Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag, nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
8: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
9: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Hannelore Hosse.

0: PD-korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
1: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
1: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
1: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
8: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
12: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
13: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
15: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
15: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
15: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
15: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
0: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
8: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
8: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
10: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
12: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
12: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
12: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
12: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
13: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
14: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
15: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
16: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
16: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
21: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
22: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
23: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
24: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
24: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
24: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
24: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
7: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeer, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
3: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
8: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
3: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in Bosje natuurlijk.
8: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
3: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
8: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
3: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sandalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
15: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
9: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
10: Al is dat meer regelmatig staan. Dus Marcel Vrok of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
11: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
13: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld.
4: na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: We zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Bril Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Bril niet, hij is Bril. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
8: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
8: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk

0: bestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene, en op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Slaffensluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat.

0: waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburgstadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
0: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen, en Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
8: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
8: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
8: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
6: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
8: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
15: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
16: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
17: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
18: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
18: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn. En we moeten daar al voldoen, dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
18: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
18: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint-Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
0: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
13: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
13: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Je zit in de Nossebelk.
20: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
3: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
20: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
3: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
20: Het Oostends dialect.
3: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
20: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
3: Een breiningsche dunne knijker.
22: Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
23: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
23: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
23: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
24: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
6: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Guzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
0: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
24: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
6: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, Le Spectacle komt naar het Zilt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
22: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
5: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
5: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
5: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
5: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
11: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
12: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
0: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Grave.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
6: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
25: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
2: moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
4: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
12: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor de Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
18: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
18: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
18: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
18: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
26: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zo zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
26: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
26: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
26: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
9: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
10: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
11: Ik kwam als 15, 16-jarige naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
8: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
8: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
23: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
22: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
8: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
17: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
17: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
17: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk. Hè.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill Le Spectacle komt naar het Zilt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met

0: en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabouli hier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur

0: Bestuur van Blankenberge, wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Grave.
1: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg Vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
13: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
13: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
13: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
13: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
7: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
16: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
20: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
20: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
20: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
20: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Slaffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
7: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
6: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
7: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
9: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
10: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
12: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
13: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
6: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
6: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
13: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
6: Dank voor het gesprek, Jurrit Oom.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een veertigtal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
20: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
21: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
22: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
23: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
23: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
23: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
23: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
2: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
12: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei. En als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
12: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
24: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
25: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
26: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
27: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure, from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
2: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
6: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
2: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
6: En die beelden worden bekeken?
2: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
6: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
2: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
28: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
8: Ik ben David Nassus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
8: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
11: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
11: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan.

0: Een veertigtal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
1: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
5: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistenten.

0: vakantiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
4: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
5: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden, en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
8: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
14: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
14: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
14: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
14: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
9: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
15: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
15: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
15: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
15: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
17: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
18: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
19: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
8: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
8: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. zegt organisator Poldergraven.
8: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
20: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
22: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
7: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
22: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
22: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert. luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Meertse Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
4: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
10: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Ie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei. En als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
12: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
12: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
12: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
12: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
7: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
15: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
16: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
18: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
8: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
18: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
8: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
18: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
8: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
18: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
10: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
4: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
5: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
23: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
7: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael van Ie.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
6: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
6: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%.

0: geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Regionieuws.
3: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.

0: Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte en Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
5: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
10: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
10: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
10: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
10: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
7: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zilt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
0: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
11: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
12: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
13: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
14: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
14: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
14: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
14: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. zegt organisator Poldergraven.
5: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
0: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
17: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
21: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
21: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
21: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
21: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
5: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
5: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
4: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
7: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
8: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
11: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
11: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
12: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
5: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
12: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld.
4: na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
0: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En een acht uur vanavond voor Marinka. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, le spectacle komt naar het Zilt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
16: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
16: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
16: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
16: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
20: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
21: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
25: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
27: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
26: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg stadhuis even verplaatst is nu naar de Martenstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
27: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
26: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
5: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
26: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
9: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
23: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de 2 stukken, de 2 stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
24: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
27: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
27: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
27: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
27: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
13: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
13: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
13: Dat is zo, en dat mag ook een keer in deze wereld, dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
13: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
27: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
26: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
15: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
16: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
17: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
5: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
5: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
7: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
8: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
8: Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en

0: De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Grave.
1: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
7: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Nieuws en info.
6: Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live van...

0: Uit de Wedstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8 uur. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8 uur vanavond voor Marinka. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill, Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
6: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
7: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
8: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
9: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
17: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
18: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
23: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
23: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
23: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
23: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info.
4: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
24: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
25: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
27: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
27: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
27: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
27: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
8: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
8: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
13: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
12: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
7: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
13: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan.
13: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, le spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
17: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
18: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
4: En wat houdt dat concreet in dan?
18: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
4: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
18: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
4: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
18: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Maaike van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
20: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
23: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
24: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om mas te worden van dit filmfestival.
25: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
4: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
4: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
7: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
4: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in Bosje natuurlijk.
4: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
4: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
12: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
13: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
15: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. waar alle bevelen, ook naar de gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
4: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
15: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikels

0: toegestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal

0: 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
1: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsbrasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
8: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
8: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
10: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
15: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
15: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
15: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
15: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
5: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
6: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Paul de Graven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
16: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
16: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
16: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
16: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
18: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
16: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
18: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
16: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
18: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
16: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
18: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
19: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
20: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
16: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
16: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
24: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
16: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
24: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
24: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
15: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
15: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
15: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
15: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Bratanus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
5: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
4: En die beelden worden bekeken?
5: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
4: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
5: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
8: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
4: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
4: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
4: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog

0: uur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
3: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
7: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
7: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
8: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?

0: Well, we zijn evident zeer rustig begonnen. Hey, we hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
8: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
9: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
10: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis.
3: Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Jurrit Oom.
4: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
17: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
17: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
17: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
17: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 15:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet. Hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
15: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
19: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
20: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
21: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
21: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
21: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
21: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
20: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
25: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
20: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
20: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
21: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze Kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
7: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo. En dat mag ook een keer in deze wereld, dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet je voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen. Dat betekent nog voor de zomer dan?
7: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
20: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
14: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
20: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zich ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van De Schorre en Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
24: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dat zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
24: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
24: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een veertigtal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
20: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
14: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
0: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Brill, le spectacle komt naar het Zelt in Middelkerken. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was hij voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
21: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
23: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
25: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
20: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei. En als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
20: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
20: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch.
26: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
14: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
7: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom,

0: jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats.

0: Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat erin staat. Roland, in je woordenboek kwam ik het woord vonekern tegen. Zeg ik dat juist?
7: Edwin, je zegt het niet helemaal juist. Waarschijnlijk omdat je dat woord nooit gehoord hebt.
6: Nee.
7: En dat is begrijpelijk ook, want het is een woord van zeker voor 1900. Vonekern.
6: Ah, lang dus.
7: Een kern, dat is een ton. Mm-hmm. En een vone van, dat is een vlag. Dus een ton met een vlag op, die werd gebruikt om de ligging van het drijfnet tot het vangen van haring aan te duiden. Dat drijfnet wordt en werd genoemd de vleet. Dus als de vissers hun vleet ergens te water lieten, dan moesten ze ook kunnen zien van op kleine afstand waar hun netten, hun drijfnetten lagen. Vandaar dat er bovenop het net tonnetjes te merken waren met een vlag. En die vlag kon dan duidelijk maken wiens vleet daar lag.
6: Ja, vandaar
7: vonekern. Kern, ton, met een vone, met een vlag.
6: Maar tegenwoordig wordt dat niet meer gebruikt.
7: Dat wordt niet meer gebruikt.
6: Maar het is wel een heel mooi woord.
7: Ja.
6: Bedankt voor de uitleg, Roland de Sterk.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
6: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
16: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
16: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
16: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
16: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Regionieuws.
0: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
17: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
12: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
18: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
16: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
16: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het Bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
16: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het Bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
16: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
20: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
7: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
8: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
17: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
15: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
18: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Luc van Spijbroek, we trekken vandaag naar het Marie-Joséplein en naar een heel bekend gebouw in Oostende, Hotel du Parc.
20: Dit oorspronkelijk neoclassicistisch pand telde als Hotel du Zwijde 4 bouwlagen. In 1902 kwam er een nieuwe verdieping bij en werden de benedenverdiepingen, een gelagzaal en loketten voor de bank Maurice Ellebout ingericht. De naam Hotel du Parc dateert van 1906. Omstreeks 1928 kende het pand een nieuwe verbouwing door de Oostense architect Jozef van der Bank met 2 bouwlagen extra en gevelparamenten in art decor-stijl. In Wereldoorlog II werd Hotel du Parc opgeëist om er de commandantuur te vestigen. Na de oorlog werd het hotelrestaurant weer geopend. Gevels en interieur, waaronder spiegels, lambrisering, verlichting, vloer- en cafébuffet baden nog volop in art decor-sfeer. Dus zeker een bezoekje waard.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. Nieuws en info.
4: Regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
6: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
7: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
8: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
17: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
17: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
25: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Grave.
17: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg Vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Pol de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
17: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
17: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
25: Bedankt voor het gesprek, Pol de Graven.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
13: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
14: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
18: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 uur zou gaan. Dus

0: binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
8: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
7: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
10: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
11: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
12: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
13: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk. Roland, ik kom daar het woord tegen staalwater. Wat betekent het precies?
14: Ja, staalwater, dat is weer al zoiets, Edwin, wat je vandaag de dag niet meer hebt. Nu heeft men kroontjeswater, leidingwater, waarvan velen zeggen dat dit water zelfs gezonder is dan wat men in flessen koopt. Maar vroeger moest men het ook waarmaken. Moest men ook proberen water te hebben dat zo gezond en zelfs zo kloek mogelijk was. Ik spreek over de vorige eeuw. Hè. Wel nu, men had in huis van die ouderwetse Engelse filters met houtskool, waar men het water van een fontein, zoals men het noemde, in goot. En dan kwam dat van onder daaruit. En dan had men wat gezuiverd water. Maar het gebeurde ook dat men van boven in de filter nagels, spijkers, hè, legde. Zodat men

0: dacht dat het water ook meer ijzer ging bevatten voor de kloekte van hun kinderen. Ja. Vandaar het water gegoten door een filter, dat ook gegaan is door spijkers, dat is staalwater, dat is staal.
1: Ja.
0: Nee, dus veredeld ijzer, staalwater.
1: Maar het hielp niet uiteindelijk?
0: Wel, ik denk van niet. Dat liep gewoon langs die spijkers. Maar men had wel het idee. Men dacht wel dat het moest helpen. En dat is ook al veel.
1: Ja, tuurlijk. Bedankt, Rolande Sterk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
4: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
4: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
4: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
9: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
12: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
13: Dikwijls vergeten de mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
4: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
4: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
4: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
6: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
18: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
18: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
18: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
15: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
18: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
18: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
18: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
20: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
22: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
23: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
18: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
23: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
18: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
23: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
6: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
9: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
12: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
24: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van de Oostendse woorden van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Maar weet Roland ook wat er in dat woordenboek staat? Roland, ik heb het woordenboek opengeslagen en ik zie hier het woord Majunk. Volgens mij weet je niet wat Majunk betekent.
26: Ja, Edwin Majunk, een van de gemakkelijkste onthouden woorden. Ma, moeder, hè? En Junk, dat is een meisje, een jonksje. Junk werd vroeger niet alleen gebruikt als jongen voor het mannelijke, maar voor zowel meisjes als jongens. Hè? Een meisjongen en een knechtjongen. En meestal als men een meisje dan, dus een meisjong sympathiek vond, kon men zeggen een jonk, dat jonk hou komen. En als men haar dan zeer sympathiek vond, dan zei men jongsje, mooi jongsje toch. Dat wil zeggen dus maar meisje toch. Nu, wat is dan een majonk? Een majonk is dus een meisje, jonk, dat altijd aan haar moeder denkt, bij haar moeder wil zijn. Dus iemand die dolgraag bij haar moeder is. Dat is een echt majonk.
25: Is het iemand die dan ook aan de sleppen hangt, zoals ze zeggen, of is dat nog iets anders?
26: Dat is niet helemaal hetzelfde. Iemand die aan de sleppen hangt, gelijk dat jij zegt, dat is dan eerder een klein kind. En dat kan een meisje of een jongen zijn. Hè? Maar een majonk is dus al een tamelijk volwassen meisje dat altijd bij de moeder wil zijn.
25: Ja.
26: Het is dus wel degelijk altijd een meisje.
25: Roland, ik heb het even nagekeken. Je hebt het inderdaad correct. Bedankt voor de uitleg.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
18: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
3: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
18: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
18: En die beelden worden bekeken?
3: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
18: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
3: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
15: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
18: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
24: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
18: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
18: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
3: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Hè. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
8: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
10: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
11: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
12: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Jurrit Oom.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxim Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League.

0: een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
1: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
2: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag hebben wij het over het woord Mr. Kone. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
5: Zeer veel Oostendse families woonden gedurende de Eerste Wereldoorlog in Engeland. Bijna alle vissers, geboortig van de jaren 14 tot 18, werden daar gekipt. Dat waren lange jaren en ze leerden er heel wat van de Engelse gewoonten kennen. Zo ook golf en hockey, in Engeland zo populair. Toen ze terugkwamen in Oostende, wilden ze als jongeren beide sporten verder spelen op de weiden in de omgeving van de toen nieuwe wijk Oppix. Ze hadden hierbij een golfstick of hockeystick nodig. Zo'n houten stok maken was niet echt moeilijk. In het bosje had je bomen genoeg. En de naam voor deze stok? Wel nu, die was net als een wandelstok. Vandaar dat het Oostends hiervoor, namelijk kone, zeker in het nieuw te smeden woord moest voorkomen. Maar het waren in Engeland sporten voor de elite geweest. Vandaar dat de caddies of helpers tegen de spelers mister moesten zeggen. En het woord voor de golfstick was meteen ontstaan, de Mr. Kone. En het balletje dat weggeslagen werd, dat was de Mr. Bolle. Wat het woord golf zelf betreft, velen denken dat dit een puur Engels woord is. Helemaal niet. Het thans over de gehele wereld gekende woord golf komt uit het Nederlands kolf. Het was inderdaad met zo'n dikte op een stok dat men een balletje gemakkelijk kon wegslaan of wegschuiven. Net als dat zou kunnen met de kolf van een geweer. Vandaar dat golven in feite kolven was. We zouden gemakkelijk en met alle recht het woord kolf en kolven mogen gebruiken. De Mr. Kone zou dan de kolfstok zijn in plaats van de golfstick.
4: We hielden het sportief vandaag, Roland.
5: Ja.
4: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners

0: ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Jurrit Ooms.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
3: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
4: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
5: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
6: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
9: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn. En we moeten daar al voldoen, dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
9: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
9: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings, en ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versluis.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
16: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
16: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
9: En die beelden worden bekeken?
16: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
9: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
16: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
12: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
14: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
14: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
14: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
12: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
17: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
18: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
21: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Dirk Berends, de peperbussen, waar komt die naam vandaan?
25: Wel, ik dacht eerst dat die uniek was voor Oostende, maar een alleenstaande toren, zoals wij die kennen in Oostende, achter de fameuze Sint-Peters en Pauluskerk, wordt aangeduid als de peperbussen. Hij verwijst eigenlijk naar de Sint-Pieterstoren. Een peperbusse zou in de jaren 1700 er zo uitgezien hebben. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Knokke en Lier, daar staan ook alleenstaande torens en die heten ook, worden ook aangeduid als peperbussen. Nu is het zo dat de peperbussen bij ons het oudste stukje Oostende is. De vierkante basis is van einde van de jaren 1400. En de inwoners van Oostende waren wel slim toen, want inderdaad, de peperbussen is op het hoogste punt van de binnenstad gebouwd, om echt uit de watersnood te kunnen blijven. De peperbussen zelf, de toren is een paar keer afgebrand. De achthoekige toren die we vandaag kennen, dateert ook van het begin van de jaren 1700.
24: En kan die toren bezocht worden?
25: Misschien een enkele keer tijdens een open monumentendag, maar uit veiligheidsoverwegingen, dus de toegang is een smalle draaitrap naar boven toe, heeft de brandweer geoordeeld dat de toren niet mag gebruikt worden voor een of ander.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
9: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
16: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen die willen een kaartje in de bus steken. Gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuis gebruikt.
21: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
9: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
17: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
17: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
10: Maar mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, dat kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
21: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
17: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
5: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
6: Merci, Hannes Geporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
20: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Gids Bart Plasgaard, je had het in een eerdere aflevering over schatten in de Noordzee uit de hele oude periode. Maar er is ook heel wat gevonden uit de periode 16e, 18e eeuw.
23: Ja, het is zo dat men in 1990 in Zeebrugge een locatie, een site gevonden heeft. En daar heeft men meer dan honderden metalen voorwerpen in brons, in messing, in tin, in lood uit het water gehaald. En die heeft men dan ook gedateerd en die gaan terug tot begin 16e eeuw. Ik moet erop wijzen dat waarschijnlijk ook een vrachtschip is dat vergaan is of dat zijn lading kwijtgespeeld is. Het schip zelf heeft men nooit teruggevonden. Nadien is er ook nog een andere schip gevonden en dat is het Vliegend Gert. En daar is meer van gekend omdat dat een schip is dat hier gebouwd is in Middelburg in 1729. En dat is juist de periode van de Oost-Indische Compagnie. Men vaarde met schepen, met zeilschepen van hieruit Oostende tot in Indië, tot in China, om porselein en allerlei waardevolle zaken terug mee te brengen. In de eerste keer is dat schip gevaren naar Indië en is dat goed gelukt, maar een tweede keer start hij en 10 uur na zijn start in de Noordzee is er een enorme storm en de schepen, het waren zelfs een aantal schepen, die vergaan en lagen als wrakken op de zeebodem. En in augustus 1981 heeft men opnieuw het schip kunnen lokaliseren en een eerste keer onderzocht. En waarschijnlijk had men in de toekomst proberen dus de restanten van dat wrak op te vissen en te kijken welke zaken daar nog in aanwezig zijn. Het is wel zo dat men direct na het zinken van het Vliegend Gert al in die 18e eeuw toch al de belangrijkste zaken er geprobeerd heeft uit te halen. Dus het is niet zeker hoeveel dat men daar nog gaat aantreffen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra

0: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
4: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
4: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
4: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
4: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
8: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
9: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:15 en 6:15.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
3: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
2: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
2: En die beelden worden bekeken?
3: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
2: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
3: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Poldergraven van het Vermeijlen Fonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Poldergraven.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint-Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
7: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
15: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
17: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
18: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Dirk Verstraeten, er is ooit iemand levend begraven in de peperbussen. Wat is het verhaal daarachter?
13: Wel, de peperbussen is sowieso het oudste gebouw van Oostende. En mocht die kunnen spreken, dan roept de peperbussen heel wat herinneringen op. En een ervan is de aanwezigheid van een kluizenares. Men noemde dat ook een recluse. Een religieus geïnspireerde dame die een kluis of een cel bewoont, waarin ze zich vrijwillig laat inmetselen. Levend begraven worden. Typisch stadsfenomeen. Een kleine stad zoals Oostende bezit één, hoogstens twee van die dames. En ons verhaal start op 8 december 1484. De deken van Oudenburg verleent de goedkeuring voor de inkluizing in de Sint-Pieterskerk. De kluis is tegen de kerk aangebouwd. Zo heeft zij de mogelijkheid om vanuit haar cel de religieuze diensten te volgen en de sacramenten te ontvangen. Er zijn gordijnen, zodat ze niet opvalt. Er is een tweede opening, zodat zij contact met de omgeving ook kan maken. Ze leeft van de aalmoezen van de gemeenschap en die vragen haar op hun beurt om raad en gebed. Het feit dat de bisschop hemzelf de inkluizing doet, bewijst de eerbied die men aan de kluizenares verschuldigd is. Ze legt de gewone gelofte af, armoede, gehoorzaamheid, kuisheid en ook de gelofte van eeuwige opsluiting. De ceremonie is erg gelijklopend met deze van een begrafenis. De opsluiting is het betreden van het graf waar zij dood is voor de wereld. Bekend is ook dat op Pasen, op Pinksteren en op Kerstmis de stadsmagistraat haar een portie wijn ook aanbood. En uiteindelijk zal alles verdwijnen in de 18e eeuw met keizer Jozef II. Einde van het reclusenwezen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
19: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
19: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
19: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
19: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
8: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
8: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
9: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: RMC Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
4: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
5: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
10: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Poldergraven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoogdijken, Plassen, Roosendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
14: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
6: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. Bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
15: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is het Oostends dialect met vandaag een heel mooi woord. Woord, Roland, dat bij mij een beetje een glimlach opwekt. Deurenscharten.
16: Ja, deurenscharten. Dat heeft dus niks te maken, Edwin, met de deuren. Wel met erdoor scharten, erdoor geraken, erdoor komen. Dus als je bijvoorbeeld erg ziek bent en men verwacht dat je het niet zult overleven, en dat gebeurt toch, dan zegt men, je is de deuren gekomen. Als men dat toch nog een klein beetje verwacht had. En deuren scharten als men dat niet verwacht had.
3: Ja.
16: Je had er deuren scharten. Waar is dat deuren geschart? Dus je hebt het overleefd, hè? Je is er toch nog deuren geschart.
3: Ja. Ik dacht dat het iets te maken zou hebben met jeuk, scharten, jeuk.
16: Maar scharten betekent natuurlijk krabben, hè? Als je jeuk hebt, krab je. Het Oostends, ja. Al jukste uit, schart je. Ja. Het is toch geschreven en gedrukt dat je moet scharten wat dat jukt. Scharten betekent dus in de eerste betekenis krabben. Dus hij is er als het ware met zijn nagels door kunnen krabben. Als je moeilijkheden hebt en je wil wat overwinnen, dan ga je je vingers krommen en misschien je nagels gebruiken in je onderbewustzijn. Vandaar is de deur geschart.
3: Ja. Tot zover het Oostends dialect.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
17: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
17: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
17: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
17: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
19: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
19: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
22: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn ermee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
23: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
24: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 21:45. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
7: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in

0: situatie? Voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
1: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
1: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
1: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
5: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde,

0: zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
6: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
7: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
8: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
12: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
15: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
16: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
17: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
15: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Luc van Spijbroek, je hebt het vandaag over een heel bekend gebouw in Oostende, het Onze Lieve Vrouwencollege.
19: Inderdaad, dit gebouw met zijn statige gevel aan de toenmalige Vindictievelaan, werd in 1785 ontworpen door architect Dossaar in neoclassicistische stijl. De 13 traveren waren gepland als het middendeel van een immens gebouw, maar enkel het centraal gedeelte werd gerealiseerd. Vanaf 1787 organiseerde de gilde van de haakbusschieters van Sint-Andreas Waddenaam en Sint-Barbara hier feesten en vergaderingen. Het hotel, later het Hotel de Commerce, werd de zetel van heel wat Oostendse maatschappijen. Sinds 1878 biedt dit gebouw onderdak aan het Onze Lieve Vrouw College. De herenhuizen links en rechts werden in het gebouw opgenomen in 1913 onder één dak gebracht. Enkele gekende studenten van dit college waren Ensor en Spiljaard. Blijkbaar beschikt het Ons Lieve Vrouw College nog over de geschriften van die twee kunstenaars uit die tijd. Moet wel eens leuk zijn om er te kunnen in te snuffelen, nietwaar?
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Poldergraven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
18: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Tenslotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
7: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
10: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk mee helpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
13: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Paul de Graven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussel 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
21: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Spekschoe is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vertelt Roland de Snerk.
23: Spekschoe. Raar woord. Spekschoe. Dit zelfstandig naamwoord slaat op het deel van een wiel tussen spaak en velg. Het diende voor een betere bevestiging van de spaak in de velg. Er waren er met en andere zonder metalen opstand. De naam spaakschoen, spekschoe dus, is dan ook bijzonder goed gekozen, want dit wieldeel kan immers rondom de spaak heen slaan als een spannende bottine. Een spaak is in ons dialect een spijke. Als het dan in een samenstelling vooraan komt, dan krijgt het die typisch West-Vlaamse verkorting die we eerder al besproken hebben. Spijke wordt dus in samenstellingen spek. Te vergelijken met stijn, stimpit, stoom, stomboot, Noord, Noordzee, kleine, klinkind, enzovoort. Spekschoe is een woord dat gedoemd is te verdwijnen, namelijk samen met de zaak zelf. Er komt beslist een tijd dat men het enkel nog zal kennen uit ons dialectwoordenboek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
14: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
14: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
14: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Glenn Dangro.
25: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaree.
27: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
28: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
14: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
28: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
14: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
28: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien. zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
16: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Noordzee regionieuws.
14: De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Boorbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
6: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
14: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Philip Roeland van het Economisch Huis.
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
8: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
14: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
14: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
14: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met een ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
7: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
8: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombeet.
4: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
3: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
4: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen.

0: rijden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voor ligt, is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
0: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Jurrit Oom.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
9: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
4: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
11: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
13: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
14: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
15: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen.

0: men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag in het Oostends dialect een werkwoord, veronderstel ik, schuffelen.
3: Wel ja, Edwin, ah, dat zal je wel nog kennen, want dat is nu een keer een woord dat nog algemeen gebruikt wordt. Ja. Ik geloof niet dat iemand in Oostende zal zeggen fluiten, maar dan op zijn nieuw Oostends fluiten. Hmm. Schuffelen is dus fluiten. En ik vermoed dat het komt uit het Frans siffler, met de S die sje wordt, gelijk in percenten, percenten, gelijk in chance, chance. Dus in Oostende heeft men de neiging om een sje te maken. Ik heb nog wel gehoord schandon, voor sandalen. Wel nu, schuffelen uit het Frans siffler, fluiten, dat is dus niet moeilijk. Het woord schuffelen kennen wij ook in verschillende uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, als hij niet stil kan blijven zitten, als hij wil weggaan, ze had schuffeld.
2: Ja.
3: Ik mag ook zeggen, Edwin, dat het vroeger aan boord van de vaartuigen verboden was te schuffelen. Men
2: Waarom?
3: Mag niet fluiten aan
2: Waarom?
3: Boord, omdat dat de wind zou oproepen.
2: Zou de wind oproepen?
3: Ja.
2: Ja. Het Oostense schuffelen heeft niks te maken met het Nederlandse schuifelen, met de voeten schuifelen.
3: Het Nederlands schuifelen is een frequentatief van schuiven. Dus lange tijd schuiven, over de grond schuiven, is schuivelen. Nee, schuifelen.
2: Maar het Oostense is schuffelen voor fluiten.
3: Ik denk dat het uit het Frans siffler komt.
2: Ja.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
5: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
5: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
5: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee regionieuws.
5: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met een ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerken een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
10: Paul de Graven van het Vermeijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
10: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
4: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
12: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
10: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
12: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
5: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
13: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
5: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
15: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
16: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
17: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
18: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
18: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
18: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
18: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee Regionieuws.
5: De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepen voor zorg Bjorn Pannenkoeken.
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
5: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
20: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
18: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
0: Maar we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
2: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
2: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerken een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
2: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
2: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
22: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
14: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
9: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
11: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
23: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
10: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
23: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
22: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
13: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
22: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voor ligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
22: Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
10: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
25: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
10: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
25: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
22: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Simon Buijsen.
27: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
28: Ik ben Jean-Marie Barra.
29: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
22: De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepen voor zorg Bjorn Pannenkoeken.
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatste jaar de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
22: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
22: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
5: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
22: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
16: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
17: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
18: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerken. Vandaag, Roland, hebben wij het over het woord bibbergeld. Wat is dat precies?
21: Ja, Edwin, velen bezitten doosantjes of bitprentjes van gedurende en vlak na de oorlog, met erop de foto van een op zee gebleven visser of zelfs van een gehele coupage of bemanning. Onze Noordzee was inderdaad zeer gevaarlijk en vol met zeemijnen. Toen gedurende de Tweede Wereldoorlog zoveel vissers uiteindelijk dan toch de toelating kregen om te gaan vissen op haring, wisten ze dan ook waaraan ze begonnen. Een spelletje waarbij er tussen de mijnen moest gevist worden en velen op zee zouden blijven. Maar ze konden er natuurlijk goed geld mee verdienen en de Vlaamse kustbevolking was ermee gebaat, want het tekort aan voeding kon ermee opgevangen worden. Ikzelf heb gedurende de oorlogsperiode in de koolkelder tussen de smoutpotten met pekelharing moeten slapen, dit tegen de bombardementen. Dat was in de Keiro-straten over de thans verdwenen muur van Tospitol. Het geld door die oorlogsvissers op haring verdiend werd bibbergeld genoemd. Een prachtig woord. Bij het lezen van de titel van een van de Suske en Wiskes boeken, Bibbergoud, moest ik er steeds aan denken. Even mooi is natuurlijk Bibberschip. Dit was een vaartuig dat in de haven klaar lag om bij het minste oorlogsgevaar zee te kiezen om de wijk te nemen naar Engeland. Het is het bijzonder mooie woord bibber dat het doet. We vinden het ook in de uitdrukking de bibber en beven, trillen, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson, waarvoor men vroeger natuurlijk geen vakterm kende. Men zegde dan ook wel eens het bevertje. Bibberen is een frequentatief van beven. Dat wil zeggen, voortdurend beven is bibberen, zoals voortdurend tikken, tokkelen is, voortdurend wenden, wentelen, enzovoort. Bibbergeld, bibberschip, thans verdwijnende woorden.
20: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
12: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
0: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
10: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
10: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
10: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Noordzee Regionieuws.
22: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt hun traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
10: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
0: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
10: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
0: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
22: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
9: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
22: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
22: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
24: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
25: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
5: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
5: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
5: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
5: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
2: Deserve to secure second place. The last couple of weeks weren't easy. We saw two teams that were lacking a couple of key players. Not at full strength, but I thought our veteran locals with Pierre-Antoine, with Simon, with Yopi, they did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Mark Fiedler had a good game.
1: Ook de jongeren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
3: Overalgemeen goed gevoel. Ik denk dat ik goed ingevallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon, ja.
4: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
3: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, wanneer de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passefest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passe overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passe nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
5: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
6: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
7: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
13: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
13: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
10: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
10: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
13: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
13: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
13: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinsonliga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passefest ter ere van Pascal de Vriend in het Batimon Solar Park. Passe overleed vorige maand. 8 Oostendse bands traden erop. Bij Passe's band Friends of Amos werden de gitaarpartijen gespeeld door Pascal Seys. Ook het album waaraan Passe nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. Met een mooie overwinning tegen Brussel met 84-53 heeft basketbalclub BCO het reguliere seizoen afgesloten. Ze eindigen op de tweede plaats. Titan Anderson was aan zijn eerste match toe voor het thuispubliek. Hij scoorde 10 punten.
19: Yeah, I mean, I'm just excited to be a part of the team and look forward to the opportunity of winning a championship.
20: What do you think about the match of today?
19: I think that it was really good for us. Obviously, we fell on the road twice, and it was good to get home and then get this win.
20: You ready for the next games?
19: Yeah, no doubt. I feel like we're going to bring a different attitude, and we're going to get a winning streak going.
1: Assistentcoach Thierry de Klerk was tevreden met de ruime overwinning.
2: Ja, het was een nodige overwinning om die tweede plaats te behouden. Ik denk dat we dat goed aangepakt hebben en vooral goed als ploeg gespeeld hebben.
4: De jonge spelers krijgen ook kansen?
2: Ja, door het feit dat we toch goed beginnen, hebben ze een kans gekregen en die kans goed gegrepen vandaag.
1: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
21: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
4: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
21: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
1: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
22: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms.
23: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
4: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
4: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
4: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Natasja Waldman.
25: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
26: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
28: Deserve to secure second place. The last couple of weeks weren't easy. And yeah, we saw two teams that were lacking a couple of key players. Not at full strength, but I thought our veteran locals with Pierre-Antoine, with Simon, with Yopi, they did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Max Fiedler had a good game.
1: Ook de jongeren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
3: Over algemeen goed gevoel. Ik denk dat ik goed ingevallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon. Ja.
4: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
3: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, wanneer de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solarpark. Passen overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannekoeken.
0: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
5: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis

0: Een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
1: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Tijd voor het Oostendse dialect en vandaag gaan we smullen, Roland, klopt dat?
4: Ja, ik wil een en ander kwijt over een ningelkoeken. De in de Sinterklaasperiode gebakken koeken uit koekenbroodteig worden in het Nederlands volaard genoemd. De Oostende gebruikt men meestal ingelkoeken. Nu is het wel zo dat je die met twee koppen een ningelkoeken moet noemen en die met één kop en twee benen een bro vindt. Een andere naam, weliswaar veel minder gebruikt, is bukvinter. Ook de zogenaamde grote meisjes eten graag een ningelkoeken. Zeker als je hem zelf mag onthoofden, in twee snijden en een ferme lage butter geven. Heel lang geleden gaf men de kinderen bij de ningelkoeken een muntstuk. Dat werd vaak bovenop de ingelkoeken ingebakken. Dit muntstuk was een patacon, ook genoemd Albertus Dalder. Het woord komt uit het Spaans patagon. Deze traditie van inbakken zou verband houden met het zeker 2000 jaar oude gebruik bij de Germanen om geldstukken in brood of koeken te stoppen, zelfs nu nog hier en daar in Engeland in de Christmas pudding of in Duitsland in de lepkoeken. Later, misschien al meer dan 200 jaar geleden nu, werd het muntstuk vervangen door een ovale of ronde schijf van gebakken klei. Die verving de patacon, maar de afbeelding op de schijf was meestal die welke men ook op muntstukken aantrof, namelijk een ruiter of een buste. Als je een interessante verzameling patacons wil bekijken, dan moet je naar het Museum van de Platen.
3: Nog ingelkoeken op het menu vandaag, Roland, of...?
4: Wel, ik zal wachten tot de Sinterklaasperiode.
3: Ja. Bedankt, Roland, voor de uitleg van dit Oostense dialectwoord.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
7: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert. Rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan.
7: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking

0: Van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
6: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
6: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
6: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
6: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. 8 Oostendse bands traden erop. Bij Passes band Friends of Amos werden de gitaarpartijen gespeeld door Pascal Seys. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. Met een mooie overwinning tegen Brussel met 84-53 heeft basketbalclub BCO het reguliere seizoen afgesloten. Ze eindigen op de tweede plaats. Titan Anderson was aan zijn eerste match toe voor het thuispubliek. Hij scoorde 10 punten.
7: Yeah, I mean, I'm just excited to be a part of the team and look forward to the opportunity of winning a championship.
8: What do you think about the match of today?
7: I think that it was really good for us. Obviously, we fell on the road twice and it was good to get home and then get this win.
8: You ready for the next games?
7: Yeah, no doubt. I feel like we're going to bring a different attitude and we're going to get a winning streak going.
0: Assistentcoach Thierry de Klerk was tevreden met de ruime overwinning.
9: Ja, het was een nodige overwinning om die tweede plaats te behouden. Ik denk dat we dat goed aangepakt hebben en vooral goed als ploeg gespeeld hebben.
0: De jonge spelers krijgen ook kansen?
9: Ja, door het feit dat we toch goed beginnen hebben ze een kans gekregen en die kans goed gegrepen vandaag.
0: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
6: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
0: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
6: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
0: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
10: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voor ligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
13: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
14: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
15: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
11: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
16: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
16: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
11: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
16: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
17: Deserve to secure second place. The last couple of weeks weren't easy, and yeah, we saw two teams that were lacking a couple of key players, not at full strength. But I thought our veteran locals with Pierre Antoine, with Simon, with Yopi, they did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Mark Fiedler had a good game.
16: Ook de jongeren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
18: Overal mijn goed gevoel. Ik denk dat ik goed invallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon, ja.
16: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
18: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, wanneer de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
16: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
16: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
20: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
16: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
21: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
6: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
6: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
6: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
6: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
8: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. 8 Oostendse bands traden erop. Bij Passes band Friends of Amos werden de gitaarpartijen gespeeld door Pascal Seys. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. Met een mooie overwinning tegen Brussel met 84-53 heeft basketbalclub BCO het reguliere seizoen afgesloten. Ze eindigen op de tweede plaats. Titan Anderson was aan zijn eerste match toe voor het thuispubliek. Hij scoorde 10 punten.
9: Yeah, I mean, I'm just excited to be a part of the team and look forward to the opportunity of winning a championship.
10: What do you think about the match of today?
9: I think that it was really good for us. Obviously, we fell on the road twice, and it was good to get home and then get this win.
10: You ready for the next games?
9: Yeah, no doubt. I feel like we're going to bring a different attitude, and we're going to get a winning streak going.
1: Assistentcoach Thierry de Klerk was tevreden met de ruime overwinning.
11: Ja, het was een nodige overwinning om die tweede plaats te behouden. Ik denk dat we dat goed aangepakt hebben en vooral goed als ploeg gespeeld hebben.
1: De jonge spelers krijgen ook kansen?
11: Ja, door het feit dat we toch goed beginnen hebben ze een kans gekregen en die kans goed gegrepen vandaag.
1: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
12: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs totdat we aan de normen voldoen.
1: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
12: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
1: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
4: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
13: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
13: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antsiew.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
18: Deserve to secure second place. The last couple of weeks weren't easy. And yeah, we saw two teams that were lacking a couple of key players. Not at full strength, but I thought our veteran locals with Pierre-Antoine, with Simon, with Yopi. They did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Mark Fiedler had a good game.
1: Ook de jongeren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
14: Over algemeen goed gevoel. Denk dat ik goed invallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon, ja.
3: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
14: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, wanneer de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passefest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passe overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passe nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Philippe Roeland van het Economisch Huis.
20: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt.
21: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostende naar hier van het gelag betaalt.
23: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
24: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Ik heb het pas gehad over een uitdrukking in verband met het kammen van het haar. Wel nu, ik breng vandaag nog eens een spreuk waarin het gaat over het kammen van de haren. Maar jullie weten reeds lang dat Oostendenaars traters zijn en het volgende gezegde gaat zeker en vast ook die richting uit. Luister maar eens. En het wordt gezegd van iemand die kaalhoofdig is, die de kletsenkopje uit. De Deen moest zijn oor kammen met de zijmvel, want de vliegen breken hun poten op zijn gladder. Dat is er beslist één om verder te vertellen. De Deen kampt zijn oor met de zijmvel. Hij is kaalhoofdig.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met de ingebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eindelijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passenfest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passen overleed vorige maand. 8 Oostendse bands traden erop. Bij Passes band Friends of Amos werden de gitaarpartijen gespeeld door Pascal Seys. Ook het album waaraan Passen nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. Met een mooie overwinning tegen Brussel met 84-53 heeft basketbalclub BCO het reguliere seizoen afgesloten. Ze eindigen op de tweede plaats. Titan Anderson was aan zijn eerste match toe voor het thuispubliek. Hij scoorde 10 punten.
2: Yeah, I mean, I'm just excited to be a part of the team and look forward to the opportunity of winning a championship.
3: What do you think about the match of today?
2: I think that it was really good for us. Obviously, we fell on the road twice, and it was good to get home and then get this win.
3: You ready for the next games?
2: Yeah, no doubt. I feel like we're going to bring a different attitude, and we're going to get a winning streak going.
1: Assistentcoach Thierry de Klerk was tevreden met de ruime overwinning.
4: Ja, het was een nodige overwinning om die tweede plaats te behouden. Ik denk dat we dat goed aangepakt hebben en vooral goed als ploeg gespeeld hebben.
3: De jonge spelers krijgen ook kansen?
4: Ja, door het feit dat we toch goed beginnen hebben ze een kans gekregen en die kans goed gegrepen vandaag.
1: Oostende zal een muur bouwen aan het dierenasiel om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Het wordt een muur van 3 meter. Burgemeester John Crombie.
5: Een keer dat die er staat, gaan we opnieuw die geluidsmetingen doen om te zien of dat afdoende is en zo stapsgewijs tot dat we aan de normen voldoen.
3: Wat is de verdere timing? Wanneer verwacht u die muur?
5: Ik hoop eigenlijk, en dat is hetgene dat nu bezig is, dat we zo snel mogelijk die muur kunnen bouwen en dat we zo snel mogelijk dan kunnen meten hoe ver dat we staan.
1: De Oostendse politie heeft een camera geplaatst in de buurt van het Duinenkerkje op Raverszijde. Bedoeling is om in de gaten te houden of de duinen gebruikt worden door transmigranten. Korpschef Hannelore Hossepier.
6: Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst. En deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Oostende heeft nog grote bedenkingen bij het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
7: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum, wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
1: Meer regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt. Maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
9: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
10: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
5: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
5: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
5: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
5: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
12: In het basketbal won BCO overtuigend met 84-53 van Brussel. BCO verzekert zich zo van de tweede plaats voor de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
13: Deserve to secure second place. The last couple of weeks weren't easy. And yeah, we saw two teams that were lacking a couple of key players. Not at full strength, but I thought our veteran locals with Pierre-Antoine, with Simon, with Yopi, they did a great job. I think they know exactly what needs to be done in games like this. And other guys also stepped up. Good to see that Marcus Domask had a good game, that Mark Fiedler had a good game.
12: Ook de jongeren kregen spelminuten. Tim Warniers scoorde 5 punten.
14: Overal gemeen goed gevoel. Ik denk dat ik goed ingevallen ben. Vertrouwen gekregen van de ploegmaten, vertrouwen gekregen van de coach. Heel tevreden gewoon. Ja.
3: In dat eerste kwart krijg je al minuten, kun je al meteen scoren?
14: Ja, dat is een hele boost van vertrouwen dat je krijgt. Dat je niet enkel op het einde speelt, wanneer de match al beslist is. Maar dat je echt mee kan vechten. En mee kan gewoon vechten met het team na die overwinning. Samen op het veld staan met de jongens die het verschil maken.
12: 750 mensen waren gisteravond aanwezig op Passefest ter ere van Pascal de Vriend in het Batiment Solar Park. Passe overleed vorige maand. Ook het album waaraan Passe nog meewerkte werd gisteravond voorgesteld. De komende weken nemen leerlingen van het Vesalius Instituut taken over in woonzorgcentrum De Borbreker in Oostende. Schepenvoorzorg Bjorn Pannenkoeken.
15: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
12: Er komen heel wat nieuwe handelszaken in Oostende. We zetten actief in op het aantrekken van die ondernemers, zegt Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
17: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
23: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
23: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
23: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: In het basketbal heeft BC Oostende overtuigend gewonnen met 84-53 van Brussel. BCO eindigt in de reguliere competitie op de tweede plaats. Met in gebruikname van een bijkomende crisiswoning zetten het OCMW en de gemeente Middelkerke een belangrijke stap in het verstrekken van tijdelijke opvang voor inwoners in een noodsituatie. De meest voorkomende reden waarom mensen in een noodwoning belanden is een uithuiszetting. De uitreiking van de Michelinsterren bracht voor onze regio geen verrassingen. In Oostende behoudt Oot zijn ster en ook Willem Hiele in Oudenburg behoudt zijn ster. JCI Oostende brengt een traditie terug. Ze organiseren op zondag 17 mei opnieuw een rally in Oostende. Niet meer met snelle wagens zoals vroeger, het wordt een toeristische oldtimerrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote